0: te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
1: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan. Hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
3: Welkom bij FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be.

overal op het eiland. Via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio. Ik sta meer recht.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

and have we got news?

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.
5: No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.
6: Up in here.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Wie zei ook alweer dat vakanties gemaakt zijn om uit te rusten? Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro en La Graciosa hebben een unieke en schitterende omgeving die elk van de eilanden maakt tot wat ze zijn. Eén voor één blinkende parels in een ongeschonden natuurlijk paradijs. Dankzij het subtropische klimaat, het beste ter wereld, kan er 365 dagen per jaar genoten worden van een palet aan diversiteit die de eilanden te bieden hebben. De 8 eilanden hebben elk een uniek karakter met een gezamenlijk aanbod van bergen, ravijnen, duinen, vulkanen, grotten, natuurparken, stranden en vooral zon en zee. Op de Canarische eilanden is er een breed aanbod van actief toerisme waarbij bewegen de hoofdrol speelt. Het wordt tijd om losse kledij en sportschoenen aan te trekken en te gaan joggen, rennen, fietsen, klimmen, golven of wandelen. Gedaan met urenlang niets doen en lang uit in de zon te liggen. Door hun orografie lenen de eilanden zich tot de ideale bestemming om bergactiviteiten te ondernemen, zoals wandelen, canoeing, abseilen, tokkelen of parasailing. Of om zich onder te dompelen in wateractiviteiten, zoals zwemmen, kajakken, skiën, windsurfen, duiken, snorkelen of paddlesurfen. De zon en het strand zijn zonder twijfel de twee grootste knallers op de Canarische eilanden. Wie zonnebaden wil afwisselen met wat actie, vindt alles terug op een van de 8 eilanden van de Canarische archipel op het gebied van buitenactiviteiten. Er vallen unieke landschappen te ontdekken via verschillende wandelroutes zoals El Parque Natural de Corralejo op Fuerteventura, Los Roques en Benquijua op La Gomera of de route van Caleta del Cebo en Montaña Amarilla op een mini-eiland La Graciosa. Als je niet van wandelen houdt, kun je ook de eilanden per fiets verkennen. Bovendien is het niet nodig om je eigen fiets mee te nemen. Je huurt er gewoon in. Maar niet alle activiteiten hoeven lichamelijke inspanningen. Wie op zoek is naar iets rustigers, kan een walvistocht boeken of een museum bezoeken of een daguitstap organiseren als minitrip naar een aantrekkelijke regio. De Canarische eilanden zijn de ideale bestemming voor wie op zoek is naar meer dan zon en strand alleen. Deze bestemming biedt een andere, actieve en vermakelijke vakantie die met geen andere is te vergelijken. Een laatste mogelijkheid, en deze wordt door heel veel mensen toegepast, is naar Tenerife reizen om te rusten. Om er gebruik te maken van de faciliteiten die het lichaam verzoenen met rust en antistress. Aan het strand of aan het zwembad, lekker niets doen en genieten van de thermische straling van de zon met af en toe een innerlijke of uiterlijke verfrissing. Meer moet dat niet zijn.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Hoor je bij de groep mensen die onmiddellijk en zonder twijfel de oceaan induikt? Of ben je eerder bedacht en laat je je lichaam voorzichtig acclimatiseren aan de temperatuur van het zeewater? Ongeacht bij welke groep je hoort, je hebt waarschijnlijk ook opgemerkt dat de zeewatertemperatuur momenteel zeer aangenaam is en vooral warmer is dan andere jaren. Deze indruk is terecht, want de wateren rond de Canarische eilanden zijn gevoelig warmer geworden. De temperatuur van het zeewater wordt beïnvloed door een complex samenspel van natuurlijke factoren, waaronder het klimaat, de zonnestraling, oceaanstromingen en de seizoensgebondenheid. Deze factoren kunnen variëren, maar zijn consistent aanwezig op de Canarische archipel. Volgens de gegevens van het Instituut voor Oceanografie en Veranderingen in het Aardsysteem was het water in de zomer van 2020 ongeveer 21 graden, maar steeg het dit jaar reeds tot 24 graden Celsius. Het water van de Canarische eilanden heeft haar eigen temperatuurcyclus, legt Beatrice Fernandez, onderzoekster in de groep Biologische Oceanografie van het IOCAG uit. De watertemperatuur daalt na de winterperiode tot plusminus 18 graden Celsius. Vanaf de zomer begint de temperatuur te stijgen en bereikt het haar minimum in november, vooraleer de temperatuur opnieuw gaat dalen. Het is een gebruikelijke cyclus, maar door de klimaatverandering wordt het oceaanwater warmer. Dus is deze cyclus gewijzigd. Trouwens, de oppervlaktetemperatuur van alle oceanen neemt toe en als gevolg van de klimaatverandering zullen ze waarschijnlijk blijven stijgen. De verzamelde gegevens tonen de verandering in temperaturen over de afgelopen 3 jaar. Het water in de zomer van 2020 was 21 graden en steeg naar 23 in het najaar. Een normale stijging als we rekening houden met de cycli. In de zomer van 2021 was dit echter 23 graden in de zomer en 24 in het najaar. In 2023 steeg de temperatuur in de zomer tot 24 graden Celsius en bereikte ongeveer 25,5 graden tegen eind september. Deze verandering in temperaturen kan leiden tot een reeks gevolgen. Een voorbeeld dat we deze zomer op de Canarische eilanden hebben gezien is de toename van microalgen. Door de temperatuurstijging bloeien ze makkelijker en houden ze het langer vol. Daardoor kan het leven van sommige vissoorten worden bedreigd. Koppotigen, zoals octopussen en inktvissen en tonijn, kunnen daardoor migreren naar locaties met lagere temperaturen. De migratie van vispopulaties van hun gebruikelijke biotoop kan gevolgen hebben voor de lokale visserij. Anderzijds zullen er populaties zijn die zich niet kunnen aanpassen en daardoor zullen uitsterven. Stijgende temperaturen kunnen ook van invloed zijn op de klassieke bewegingen van de waterlagen waaruit de oceaan is opgebouwd. De oppervlaktelaag en de diepe laag vermengen zich, waardoor er een harmonie ontstaat wanneer er voedingsstoffen en zuurstof zich verplaatsen. Als de temperatuur verhoogt, ontstaat er een groot verschil tussen de lagen, zodat er een effect ontstaat die is te vergelijken als water en olie met elkaar worden gemengd. Dit effect wordt volgens de expert stratificatie genoemd. Als er geen vermenging is tussen de lagen, kan dat schadelijk zijn en de dood betekenen van marine ecosystemen. Ook de zuurtegraad of de pH-waarde van het zeewater wordt door de opwarming gewijzigd. Wetenschappers en onderzoekers benadrukken dat de temperatuur van het oceaanwater verder zal toenemen zolang er niets wordt ondernomen om de klimaatverandering te verhelpen. Het aanpakken van de opwarming van de oceanen vereist de samenwerking op mondiaal niveau en de inzet van overheden, wetenschappers, bedrijven en individuen. Het is een complex probleem dat niet gemakkelijk kan worden opgelost. Maar met de gecoördineerde inspanningen kunnen we de gezondheid van de oceanen herstellen en behouden voor toekomstige generaties.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven. En ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
6: Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Iedereen die Tenerife bezoekt, wil de tijden wel eens van dichtbij bekijken. En deze instelling maakt dat het op Las Cañadas zeer druk kan zijn. De hoogste regio van Tenerife wordt in normale omstandigheden door een paar miljoen toeristen per jaar overspoeld, die allen op zoek zijn naar een overweldigende natuur en imposante berggezichten. Velen willen naar de top en nemen daarvoor de kabelbaan. Weinigen gaan te voet naar boven. Te lastig, te moeilijk of is dit niet geweten bij het ruime publiek? De gemakkelijkste manier, maar ook de duurste, is gebruik maken van de kabelbaan. De teleferico brengt u in minder dan 10 minuten tot net onder de top van de tijger. Tot in La Rambleta op 3555 meter hoogte en 163 meter verwijderd van het absolute hoogtepunt. Het basisstation is dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Maar let op, vanaf 4 uur in de namiddag kun je niet meer omhoog. Vanaf dit uur brengen de hondels enkel nog mensen naar beneden. De kabelbaan heeft een lengte van 2482 meter en brengt een maximum van 35 passagiers per gondel aan 28,8 km per uur naar boven. Het hoogteverschil bedraagt 1185 meter en dat voel je ook in de oren. Dat voel je ook aan de temperatuur. Elke 180 meter die je stijgt, koelt het 1 graad Celsius af. Of met andere woorden, elke 1000 meter wordt het ongeveer 6 graden kouder, als je niet in een meteorologische inversie terechtkomt. De toegang tot de top op 3715 meter is echter niet langer toegankelijk zonder toelating. Daarvoor moet je een vergunning aanvragen, een dagpasje zeg maar. Op grote hoogte is het klimaat anders dan in de kustgebieden. We spreken hier van de veilige klimaatzone op Tenerife. Naast het wezenlijke verschil tussen noord en zuid en het winderig verschil tussen oost en de westkust is het microklimaat op deze hoogte anders dan eender waar op Tenerife. In de zomer kan de temperatuur hoog oplopen en in de wintermaanden worden minima van min 8 tot min 10 graden Celsius genoteerd. De gemiddelde maantemperatuur bedraagt in januari 4 graden en in augustus 17 graden Celsius. Een goedkope manier om boven te geraken is gebruik maken van de bestaande senderos. Twee wandelpaden brengen je tot in La Fontalesa en andere voeten naar El Pico Viejo. Ze staan alle drie in verbinding met elkaar, dus kun je ze makkelijk combineren. Belangrijke informatie over deze wandelpaden kun je beter vooraf opvragen in het Centro de Visitantes. Het wandelpad naar La Fontalesa brengt je naar de noordzijde van de vulkaanspits. Aanvankelijk is het pad behoorlijk steil, maar na enkele kilometers wordt de tocht veel makkelijker. Het vergezicht bij aankomst is de geleverde inspanning meer dan waard. De Orotava van mij, het Esperanza Wolf en de Atlantische Oceaan liggen letterlijk aan je voeten. Het wandelpad naar El Punto Viejo is minder steil en makkelijker begaanbaar. Het brengt je naar een punt boven de krater van La Montaña Chahora, beter gekend als El Pico Viejo. In 1978 werd hier de laatste vulkaanuitbarsting van de tijden geregistreerd. Gedurende 3 maanden stroomde uit deze 800 meter diepe zijkrater, een gelegen op 3104 meter hoogte, een constante stroom van lava. Dan op het wandelpad zie je onder je dan ook een kilometer lange strook van zwarte verharde lava, een stille getuige van deze gebeurtenis. Bij aankomst op het uitzichtpunt heb je een prachtig vergezicht over de zuidelijke zijde van het eiland. Bij mooi weer zie je duidelijk de verschillende dorpjes, de toeristische gebieden en de luchthaven. Ook de eilanden La Gomera, El Hierro en La Palma zijn duidelijk te onderscheiden. De derde mogelijkheid, en volgens mij dan ook de mooiste, is de langste. Vanaf de voet van La Montaña Blanca kun je naar La Rambleta en naar de Mirador La Fortaleza. De afstand bedraagt 8,3 kilometer en die overwint daarbij 1194 hoogtemeters. En je doet er ongeveer 5 uur over. Voor wie nog verder wil wandelen, deze sendero staat ook in verbinding met andere wandelpaden. Je kunt naadloos doorwandelen naar La Montaña de los Tomillos, naar La Montaña Rajada en naar Lomo Urta. Wil je echt naar boven, dan voorzie je je best van warme kledij en vaste schoenen. Ook in de zomer. Op grote hoogte zijn zon en licht veel sterker. Zorg voor een goede zonnebril en zonnecrème. Neem steeds voldoende water met je mee en hou er rekening mee dat de grote hoogte niet bevorderlijk is voor mensen met hart- en ademhalingsproblemen. Door de ijle lucht word je ook sneller vermoeid. Wees daarom altijd voorzichtig en bereid je steeds goed voor op een dergelijk wandelavontuur. Nog een praktische tip. Vertrek steeds in de voormiddag op

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Hoe meer ik erover nadenk, hoe hacker ik word. Ik ben er mij van bewust dat mijn vaderland de beste sociale voordelen biedt en dat ik mijn moedertaal, mij met de paplepel ingegeven, niet mag verraden. Ik ben er mij ook van bewust dat mijn leven een nieuwe wending aanneemt vanaf het moment dat ik een ingrijpende beslissing neem. Ik was niet de eerste die besliste om te verhuizen. Ik ben ook niet de laatste die besluit om de lage landen achter mij te laten om mij 3000 kilometer verder op Tenerife te gaan vestigen. Het moment van de beslissing brengt geen aardverschuiving met zich mee. Wel wat er nadien gebeurt en moet gebeuren om de zaak administratief te regelen. Niet in het thuisland, daar loop je even het gemeentehuis binnen en vraag je om uitgeschreven te worden. That's it. Daarna kom je aan op een onmogelijk klein en supermooi eiland en dan val je van de ene verbazing in de andere. Iedereen die deze stap van ruim 3000 kilometer zet in zuid-zuidwestelijke richting, weet dat er veel moeite moet gebeuren in een vooraf gedefinieerde periode. De administratieve molen die bijna niet wiekt, maar toch ook niet echt stilstaat, moet alle procedures verwerken. Deze molen draait tergend traag en dit zet je aan om je eigen natuurlijke drive in een versnelling lager te schakelen. Je begrijpt niet zo goed dat alles zo lang duurt. Precies alsof er geen wind is, heel traag en geruisloos, bijna onzichtbaar draaiende wieken in het rond. Het begint reeds bij de pasfoto's. De kleinoden die je in de lage landen hebt laten maken, blijken niet het juiste formaat te hebben. Je kunt meteen al opnieuw beginnen. Met de juiste pasfoto's storm je dan naar het gemeentehuis van de Canarische gemeente waar je gaat wonen en je laat je inschrijven in het bevolkingsregister. Je legt alle administratieve stukken neer, betaalt 3 euro, maar vergat fotocopieën te maken van alle documenten. Lap, daar gaan je bewijsstukken. Als je nog geen NIE-nummer bezit, krijg je dat bij de aanvraag van dit certificado de residencia gratis erbij. Maar daarvoor moet je wel moeite doen. Per persoon moet je het formulier X15 of X18, of is het nu het model 719, invullen. Daarmee ga je naar de bank, je betaalt een kleinigheid per formulier en met het betalingsbewijs rep je je weer naar de Policía Nacional. Daar kom je tot de constatatie dat je de recto verso kopie van de ID's niet hebt meegebracht. Poef, je kunt weer opnieuw aankloppen. En zo gaat het maar door. Je moet ook nog het nodige doen voor de Seguridad Social en voor het Spaanse rijbewijs. Door het feit dat je nu op Tenerife woont, moet je ook je belastingen aangeven. Binnen de 3 maanden moet je formulier 720 indienen en wees nu eens eerlijk, wie kan dat nou? Je bent de taal niet machtig en je voelt je ook zo machteloos. Wat je leest lijkt Chinees en toch ben je niet in China. Je verhuisde zo net naar Tenerife. En ben je vergeetachtig of onwetend, dan word je beboet. En dat is bij alles zo. Te laat is gelijk aan gestraft. Zo wordt het je op Tenerife geleerd. Ik vraag me af of dat overal zo is en vooral of dit voor iedereen zo is. Hoe doen bootvluchtelingen het? Bij aankomst op Tenerife worden deze mensen opgevangen, medisch begeleid en niet één moet er aanschuiven in één van die ellenlange rijen. De rest van de administratieve rompslomp wordt afgehandeld door een speciaal aangestelde administratie. En finaal worden er groepjes vluchtelingen naar verschillende Spaanse gemeenten gestuurd, die op hun beurt de rest van de administratieve plichtpleging moeten uitvoeren. Op deze manier hebben de stakkers geen stress en worden zij zonder veel heen- en weergeloop gesetteld in Europa. Nee, ik ben niet jaloers. Ik wil op geen enkel moment een vluchteling zijn. Ik ben een inwijkeling en dat is iets helemaal anders. Of niet soms. Inwijkelingen moeten moeite doen om in te wijken, van hot naar her. Je moet je 1001 keer verplaatsen om alle attesten en vergunningen te bemachtigen. Spreek je niet of onvoldoende de taal, dan ben je de peanut. Dan laat je je best begeleiden door een gestor of door een vertrouwenspersoon die de taal machtig is. Wil u echt verhuizen, dan wens ik u heel veel succes. En welkom op het eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

FM Goud Tenerife. Het zomert nog altijd op Tenerife natuurlijk. En wij zijn jouw zomerradio. Voor de Nederlandstaligen, voor de Belgische mensen op het eiland. Voor degenen die op vakantie zijn. Ja, daarvoor zijn we. En we gaan elke zaterdag en zondag in bad tussen 9 en 11 uur. Belgische Nederlandse tijd is het dan tussen 10 en 12. Don Henley met The Boys of Summer, die mocht ik op deze zondag voor jullie al spelen. En nu een rivier, zorg dat het geen rivier wordt in jullie badkamertje. Als je te wild om je heen slaat met het meezingen en meestampen van al die liedjes. Hier is Bruce Springsteen met zijn River.

Wat staat er bij jullie nog op het programma op deze zondag 16 augustus? Hier, ja, op mijn playlist, heel wat zomerplaten. Hugel bijvoorbeeld met Jamaica Bam Bam. Grover Washington Jr. samen met Bill Withers gaan we terug naar 81. Just the two of us, elk in zijn eigen badje. En nu, die Rod Stewart, die had in de jaren 70 wilde plannen hoor. Want hij zei, tonight is the night.

FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. Als jij ook vandaag jarig bent, je mag het ons altijd eens laten weten hoor. Of via de Facebook, fmgoud/Tenerife. Rocco Granata, geboren in 1938, wordt vandaag 88 jaar. We kennen hem van zijn grote hit Marina. Vief van Dingen, een Vlaamse actrice, 61 geworden. Ze speelde onder andere in Thuis en Flikken. Barry Hay, geboren in 1948, die zou nu 78 zijn. Een Nederlandse zanger, gitarist, vooral bekend als frontman van Golden Earring. Al die mensen een hele fijne verjaardag. Komt er nog aan Lutricia McNeil met My Side of Town. Kate Bush met Cloudbusting. Paper Lace met The Night Chicago Died. En nu Sherilyn met Got to Be Real. Een hele fijne ochtend. Bye.

Viva Tenerife. Op zaterdag en zondag gaan we in bad met Johan Waterschoot. De mooiste badliedjes bij FM Goud Tenerife. Hola, het is tijd om in bad te gaan. Ik heb nog een paar plaatjes voor we het uur volmaken hoor. Simply Red, Remember the First Time. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Maar nu Starship en We Built This City. Wij blijven verder bouwen aan leuke programma's hier op het eiland. Tot

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, ja, in bad met Johan.
1: Doen jullie dat ook maar, hè? Laat de radio staan hier op FM Goud /Tenerife. Je vindt ons wereldwijd, maar ook via de app. Ga maar eens kijken in de App Store. FM Goud, ja, de app installeren. En je hoort ons ook overal. En ook natuurlijk op DAB+, heel het eiland door. De eerste in dit uur, Belle Perez, Dorothy Vegas en Like Martin met Enamorada. Ja, toch al een jaar of 4 geleden. En nu heb ik een geweldige uit de jaren 80 klaarstaan van Mr. Mister Broken Wings. Hey.

Mag ik de volgende ook jullie offereren? Hè? Nu we lekker in dat badje zitten. Teddy Swims met Mr. Know It All. Ja, weer een hit. Ja, of een grote hit op weg, hè, voor die Teddy Swims. Doe maar de Nederpop uit 83 met... Pa, een van die eerste singles die ze uitbrachten. En kennen jullie ook de heren van de Nek? Oei, oei, mijn kraan loopt hier. Ja, straks mijn bad helemaal over. De Nek met Mascherona. Echt zo'n meezinger uit 79. Neem je airgitaar maar vast en we zijn vertrokken.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: de hele dag kunnen meeneurien. DNA featuring Susan Vega en Tom's Dinner. En voor we aan tafel gaan, misschien een cocktail of een aperitiefje. Wel, Monique, onze baarmeid, die heeft een tequila sunrise uitgekozen vandaag.
1: Tequila Sunrise. Dat is een cocktail die niet alleen imponeert met zijn smaak, maar ook met zijn looks. Want als je deze cocktail juist uitschenkt, krijg je de typische kleurschakering. Die doet denken aan een zonsopgang. Doe 60 ml tequila, het sap van een halve limoen en ijsblokjes in een cocktailshaker en schud stevig. Giet de shaker leeg door een zeefje in een gekoeld glas met ijsblokjes. En daarbovenop giet je voorzichtig 1,5 theelepel grenadine en 1 theelepel crème de cassis. Heel eventjes, maar voorzichtig roeren en zo krijg je de mooie kleurschakeringen. Vul het glas af met koolzuurhoudend water.
0: Dat klinkt alvast lekker voor dadelijk. Maar eerst deze platen die ik ook nog moet spelen. The Man in Black van Will Smith. Fleetwood Mac met Little Lies. Oliver met Good Morning Starshine. En hier is Bonnie Raitt. Have a Heart. Oh, dat is geweldige muziek. Welkom hier op het eiland voor mensen die kunnen genieten. We doen het voor jullie. De Nederlands spreken, de mensen op het eiland. FM Goud, Tenerife. Niemand speelt meer zomerhits dan wij.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

inspiratie van Louis Neus. Laat ons een bloem en wat nog groen is en wat ons lief is. We moeten zorgen voor ons planeetje. Dat zong Meteor. Mijn lieve vrienden, aan alle badliedjes komt tenslotte ook een einde ook dit weekend. Ik heb voor jullie nog Wet met Good Night Girl, Nacht und Nebel uit begin van de jaren 80, Beats of Love, ABBA mag ook niet ontbreken met Summer Night City, onze zomerplaat van ABBA, en deze Man at Work, Who Can It Be Now, FM Goud Tenerife, voor jullie doe het hier. Maak er nog een hele fijne zondag van, ik ben er zaterdag terug, dan schrijven we al 22 augustus, dan gaan we opnieuw in bad.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de zevende tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvaux stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de zevende tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2-6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.
6: Eindelijk! Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

van die typische synthpopplaten uit de jaren 80. Cool van klank, maar tegelijk heel melodieus. Dat was Fiction Factory met Feels Like Heaven. Het tempo mag stevig omhoog nu, want hier is Kiss met I Was Made for Loving You.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

humeur krijg je meteen een boost met dit nummer van de Doobie Brothers. Je hoorde Listen to the Music. Stevie Wonder komt eraan. Hij schreef een volgend nummer voor zijn pasgeboren dochter Aisha, van wie je zelfs de eerste geluidjes in de opname hoort. Ik heb even gedacht, ik doe hetzelfde voor mijn dochter Edoch. Mijn zangkwaliteiten laden hiervoor min of meer te wensen over. Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

Madonna in haar vroege energieke 80-periode. 80, jaren 80-periode moet ik zeggen. Gambler werd geschreven voor de film Vision Quest. Nu de warme stem van Eddie Reader. In 1988 groeide dit nummer uit tot een verrassende nummer 1-hit. Hier is Fairground Attraction met Perfect.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
0: FM Goud.
5: Nergens klinkt de zomer zoals hier.

The Alan Parsons Project en Eye in the Sky, een van hun grootste successen. Nu naar een wereld van dansende poppen en vrolijke jaren 80 pop. Hier zijn Doris D en The Prince met The Marvelous Marionettes.

cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

alsof je zelf mee onderweg bent. Manfred Mann's Earth Band met Davies on the Road Again. Een vlugje romantiek nu met de Moody Blues en Had to Fall in Love.

Peter Gabriel en Salisbury Hill. En dat was Weekend Patrick voor vandaag. Dank je wel om te luisteren. Blijf bij de Gouden Radio. Tot volgende week zaterdag en zondag tussen 1 en 3. En hier zijn nog de Pointer Sisters. MUZIEK

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Thuis of onderweg non-stop.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je werk klinkt morgen al op de radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijke kans op een buitje, temperaturen tot 25 graden.

Πρωινή Ρέγιο. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife-fan, kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
6: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De zachte zijde maakt je zachter.
6: Kiezen van je kleertjes, we geven jou intussen al een naam. Zie ons staan.

cadeautjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter. Yeah.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasing Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasing Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasing Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasing Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasing waakt over uw belangen. www.sepleasing.com of mail at sepleasing.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal

geen scherpe kantjes aan je radio vanavond. Want je radio verandert in een romantiek radio. De zachte zijde. Love songs. Van de 70s tot heden. De zachte zijde maakt je zachter.

0: of laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
1: Geen popclassics vandaag.
2: Maar als je toch nog wilt luisteren,
1: check www.mixcloud.com/popclassics.

0: we used to be. All I do is keep the beat. Bad company.
1: De zon steekt in je radio. Geniet van je zomer. Samen met Zomerradio FM Gelart.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Luister je tijdens de vakantie meer popclassics-uitzendingen op één dag? Abonneer dan op onze Mixcloud-pagina en luister uitzending na uitzending. Vanaf 3 euro per maand. En het tofste? Je kan zelf kiezen hoeveel je ervoor wilt betalen. Interesse? Check www.mixcloud.com/popclassics voor alle details.
4: Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.
6: Geen popclassics vandaag.
7: Maar als je toch nog wilt luisteren,
6: check www.mixcloud.com/popclassics.
8: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.
9: Ladies and gentlemen.
10: May I have your attention?
11: The Music Podcast.
10: Music.
11: Met Mark Huilenbroek. Met vandaag...
12: Hi everybody, this is Olivia Newton-John.
13: Of Sandy uit Greece.
14: Of Sandy.
13: Actrice en zangeres Olivia Newton-John. Maar laten we het hebben over de film Grease, uiteraard. Als Olivia Newton-John jaren later naar de film keek uit 1978, wat denkt ze dan over die jonge Olivia van toen?
12: I think, wow, what were you worried about? You look pretty good. You know, at the time, you don't appreciate how good you look. You worry about everything. And I see a young girl and I see myself, but it's not me now. So it's kind of interesting. It's interesting, it's fun.
15: Talking about young girl, you were, I think, 30 in 78, but you played a girl of 18. How are you doing that to look so young?
12: Well, I guess that's what I was initially worried about that, and I asked for screen tests so I could see that I could pull it off. I guess I was just lucky, and everybody else was about the same age, so...
13: Olivia Newton-John was al 30 jaar in 1978 toen ze in de film duidelijk een meisje van 18 moest spelen. Nu ja, ze had nu eenmaal die look, dus fantastisch. Houdt ze ook van rock'n'roll? Want de film Grease gaat eigenlijk over rock'n'roll muziek. Hou je zelf van rock'n'roll, Olivia?
12: Some of it. I like all kinds of music. I like that 50s music. It's a lot of fun, and especially, I think the songs from Grease are wonderful.
13: Olivia houdt van 50s muziek, dus dat zit wel goed. Heeft ze favoriete muzikaal gezien in de film?
12: I like John's song Sandy. I like You're the One That I Want. I like Hope So You Voted To You. I like Summer Nights. I like all of them pretty much.
15: your songs?
12: Well, a couple of mine and a couple of John's.
13: Haar songs dus, maar ook een paar van John Travolta, uiteraard. Nu ja, de vraag. Ze is actrice, ze is zangeres, maar wat doet ze nu eigenlijk het liefst?
12: I like them both. I think singing is probably closer to my heart, yes.
13: Ze houdt van beide, maar zingen zit toch het meeste in haar hartje. Ja, de vraag der vragen. Hoe was John Travolta om mee te werken toen?
12: Oh, he's lovely. Lovely, lovely young man. And now he's a lovely man.
13: Een politiek correct antwoord. John Travolta is zalig om mee te werken. Ze speelt dus in een musical, Grease, maar heeft ze zelf ook een favoriete musical?
12: Wow, that's a good question. Apart from Grease, you mean? Apart from Grease... It would probably be in the movies. I think there were two I liked. I don't know if I could pick one. South Pacific and I'd say South Pacific probably. When I was young, anyway, that was my favorite musical.
13: Favoriete musical van toen Olivia Newton-John nog jong was, was South Pacific. Heeft ze nog goede herinneringen aan de opnames van Grease in 1978? Wel ja, het was toen een hele warme zomer. Ze moesten zelfs met een airco werken in de gymstudio.
12: Just that we had a really fun time and made some good friends. And it was very hot summer and the hottest summer we'd ever had, I believe, in Los Angeles. And we were working without air conditioning in the gym. But mainly just that we had fun and a lot of laughs.
13: De opnames van Grease was dus een en al fun, zoveel is duidelijk. Mocht het kunnen, zou Olivia Newton-John graag nog eens teruggaan, al was het voor één dag, naar de echte jaren 50?
12: I guess it would be interesting. You mean as I am now? It would be interesting to see how it really was, yeah.
14: But only for one day, not for forever.
12: Oh no, I like to live in the moment. I don't want to go back or forward.
13: Hier zingt ze nog eens samen met John Travolta.

0: Goedemorgen, luisteraars. Vandaag hebben we opnieuw Erik Droogmans in de studio. En dat is wel bijzonder, want Erik heeft ook een wedstrijd gewonnen in Nederland. Dat is Mr. Gentleman of Belgium. Zo is het toch, Erik? Dat is toch wel een bijzondere titel. Hij is dat alles een keer komen uitleggen hier in de studio. Ook een paar maanden geleden, denk ik, toen hij nog helemaal in de running was daarvoor. En wat publiciteit nodig had. En nu is het zover. Hij heeft die titel behaald. En hij heeft daar straks ook al heel fier geposeerd met zijn titel. Dus Erik, vertel eens, proficiat alleszins. Eerst en vooral, wat is er allemaal gebeurd?
1: Hallo, goedemorgen en dank u wel dat ik hier mag langskomen. Ik heb mij vorig jaar dus ingeschreven gehad dus, om mee te doen dus aan de Miss Gentleman verkiezing in Nederland. En er waren in totaal zo'n 100-tal inschrijvingen geweest. En de 11e april in 2026 werd er een casting georganiseerd dus in Amsterdam. En toen ik daartoe kwam dacht ik van, ai Erik, dit jaar zal het niks zijn voor u, omdat ik al die sterke kandidaten, al die sterke gezichten, die persoonlijkheden en zo zag. Ja. En dan ben ik dus voor de jury gekomen, een vijfdelige jury. Ik heb mijn verhaal gedaan gehad en daarna moet je teruggaan. Dan wordt er gezegd van, kijk, je zit erbij, je zit er niet bij. En ik was er dan dus wel bij en was ik heel, heel trots al op. Ik ben 58 jaar en daarmee wil ik ook zeggen van, kijk, voor mij is elke kans dat ik dus krijg, dus wel heel belangrijk dat ik kan meedoen en ook voor te tonen voor de buitenwereld. Dus dan heb ik twee maanden en een half het traject gedaan gehad, dus van Gentleman of the Netherlands in Nederland. En het was eigenlijk een heel boeiend traject, ook een inspirerend traject, omdat je werkt dus samen dus met heel andere mensen, dus dat is al heel, je kent elkaar helemaal niet. En dat is elkaar dan ondersteunen en uw opdrachten uitvoeren. Niks was verplichtend, dat zei ze zich altijd. Maar ja, als je niks doet, krijg je ook geen punten. Dus voor mij was ik doe mee aan de wedstrijd. En voor mij is dat, oké, ik ga voor elk moment dat er is, en ik ga elke uitdaging aan.
0: En zo heb je dan ook hier in de radio daarover komen vertellen. Je hebt dan ook op andere plaatsen je verhaal gedaan. Mm-hmm. Zodanig dat iedereen wist dat jij daaraan meedeed. En ook dat was belangrijk voor je wedstrijd.
1: Ja, voor mij is het eigenlijk wel belangrijk om er ook mee naar buiten te komen. Van, kijk, want sommigen denken zo van, je bent 58 jaar, dat gaat u niet meer lukken. Ze hebben u nodig alleen maar voor de centen. Maar ik kan u wel tonen van, kijk, ik heb nu de titel wel gewonnen. Dat er wel nog altijd kansen zijn op dat. Er zat eigenlijk geen leeftijd op te gaan voor je doelen en om te behalen wat je wilt behalen. Dus ja. Mij is het dus wel gelukt. En daarmee vond ik het wel belangrijk dus dat mijn stem ook een klein beetje gehoord werd. Dus dat ik daarmee naar buiten ben gekomen. Kijk, ik doe mee aan deze wedstrijd en ook anderen ben blijven inspireren. Het enige wat dat de mensen ook doen, moet daarom niet in de modellenwereld zijn, maar mag het een andere hobby zijn. Van, het is niet omdat je 58 gaat zeggen van, wat ga ik nu doen? Mijn leven is gedaan. Ik moet voor de kleinkinderen zorgen of zo. Nee, gewoon wat je dus wilt proberen voor te gaan. Ja. En dat is ook zo voor de kleding eigenlijk. Als ik daar ook maar mag op inspelen. Van sommige mensen hebben dat ook zo van, ai, dat ga ik niet meer aandoen. Dat is meer voor de jongeren. Maar eigenlijk is het wat je ogen en wat je hart zeggen. Dus oké, je ziet dat. Doe het gewoon aan en wandel daarmee naar buiten. En je gaat je ook goed voelen. Ja, een leeftijd is maar een getal. Dat zegt niks over je innerlijke of je persoonlijkheid of zo. En dat wil ik eigenlijk ook meer naar buiten brengen. Want het zijn niet altijd 20, 30-jarigen die het grote succes moeten hebben. Er wordt wel heel veel op toegehapt. Maar ouderen kunnen er ook wel zijn. Allee,
0: ja. Zeer belangrijk, want ja, we worden allemaal ouder. Maar we zijn zeker nog niet afgeschreven als we bijna 60 zijn. Ik ben er zelf 61, dus ik voel me ook nog altijd wel fris om dingen te doen. En dat is belangrijk dat je inderdaad ook uitdraagt en dat verteld wordt. Ja. Was nu eigenlijk het programma, Erik? Je vertelde mij al dat je dan toch ook wel op verschillende plaatsen langs gaat om daar ook eventueel modellenwerk te doen of andere dingen, dus dat mensen u zien.
1: Ja, dus ik wil niet alleen als model mij presenteren, dus voor modellen, opdrachten, maar eigenlijk wil ik me ook meer laten zien naar andere organisaties buitenuit. Dus ik wil er eigenlijk zijn voor iedereen hier in België. Dus dat is eigenlijk mijn bedoeling. En dus zijn bepaalde activiteiten, is het ietsjes voor anders valide bijvoorbeeld, of voor ouderen, of gewoon voor de gewone naaste buur. Dat is eigenlijk wel belangrijk.
0: Ja,
1: dus ik wil gewoon iedereen blijven inspireren van het is zo belangrijk dat iedereen zijn plaats of zijn plekje een beetje heeft in deze maatschappij en dat iedereen er wel mag zijn.
0: Ja.
1: Dus sommigen lopen ook wat rond zo van, ik heb met complexen, dan zeg ik, maar waarom, het is eigenlijk niet nodig. Iedereen is goed hoe dat die is. Dus wat je van binnen hebt, straalt dat uit naar buiten. En dat vind ik dus wel heel belangrijk. Dus dat eender wat, dus zelfs iemand van 80, 90 jaar, ik heb er zoveel bewondering voor, ik sommige mensen zie, dat ik zeg, wauw, dat ik het niet weet. Alleen niet zie aan hun dat zij die ouderdom hebben, maar wat die nog eigenlijk doen, dat ik zo zeg van, kijk, dat is dus ook mijn ding, is van, ja, zo wil ik ook graag oud worden. Dus samen hè, met uw partner en nog met de wagen kunnen rijden, nog het gras afdoen, nog in de tuin werken. Dat vind ik gewoon ja, fenomenaal om dat te zien eigenlijk. Dan denk ik van, kijk, ook al heb je zogezegd uw carrière achter de rug, je hebt zoveel levenswijsheid dat je het naar buiten kunt brengen. En dat ook heel belangrijk is, dus ook voor de jeugd en voor iedereen die het horen wilt.
0: Ja, heel zeker. Ja, heel mooi gezegd. Nu, over een paar weken staat er weer een wedstrijd eigenlijk over het programma.
1: Ja,
0: dan ga je naar Spanje.
1: Ja, inderdaad. Dus ik ga dan proberen om daar ook nog de titel binnen te halen. Dus van Gentleman. En dan voor Best Model of Universe in Benelux. Dus eigenlijk van ja, voor de Barcelona-titel. Mm. En ik hoop dat mij dat ook mag lukken. In ieder geval, voor mij is het ook belangrijk gewoon om mee te doen. En waarom doe ik eigenlijk ook mee? Ik zeg, van, er zijn heel weinig kansen om aan zulke wedstrijden mee te doen. Eigenlijk zou ik meer willen dat er wedstrijden georganiseerd worden waar het geen eindgetal opstaat.
0: Ja,
1: zo.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: was dus bij de Gentlemen op de Nederlands, is dat dus wel zo. Dus iedereen kon eraan meedoen. Ik denk van, kijk, je bent niet afgeschreven, doe gewoon mee. En dat is een uitdaging. Dus niemand kan bepalen bij iemand anders van, kijk, nee, jij kan dat niet meer. Jij hebt het, ook al heb je een hele mooie look, maar je gaat dat niet aankunnen, je gaat dat niet tegenop kunnen tegen bijvoorbeeld 34-jarigen of 30-jarigen. En ik wil dat mee het tegenovergestelde bewijzen. Daarmee doe ik ook mee in Spanje. Van, ook om aan te tonen van, kijk, ik kan er staan, ik mag er staan.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat dat de prijs of wat dat ook gaat zijn, ga ik iets winnen, ga ik niks winnen, maar ik doe het eigenlijk ook voor mezelf.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus, ja.
0: Nu, dan gaan we nog even terugkomen op de voorbije wedstrijd. Je had daar ook een aantal sponsoren die jou daar gesteund hebben. Onder andere degene die jouw kostuum, denk ik, toen hebben
1: jawel,
0: gesponsord.
1: Dus, jawel, inderdaad. Natureza Brasileira by Jos heeft dus mijn heel pak dus van A tot Z helemaal gemaakt. En heeft me er ook voor gesponsord. Ik ben er heel dankbaar voor. Want dankzij hem heb ik ook kunnen stralen op het podium.
0: Ja.
1: We hebben wel samen dingen kunnen bespreken. En dat vond ik wel heel leuk ook zo van, kijk hoe ik het zag en hoe hij het dan heeft uitgewerkt had. Dat was een hele mooie wisselwerking. En dan was het gewoon nog aan mij om mijn ding te doen eigenlijk op het podium. Mm. En ik had het pak aan en ik kreeg er al heel wat mooie reacties in de kleedkamers. En dan wandel ik gewoon het podium op. Ik voelde me gewoon...
0: Zelfzeker.
1: Ja, heel zelfzeker. Want kijk, het pak was gewoon echt op mijn maat gemaakt. Dus ook zelfs mijn strik was dus met pluimen en parels. Was helemaal met de hand gemaakt. En ik zou zeggen van, wauw. Dus ik draag dus mijn titel ook op dus aan de designer. Want hij heeft tijd en energie in mij gestoken. Heeft ook in mij geloofd dat ik het kon waarmaken.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ook mijn titel draag ik ook op eigenlijk voor de gentleman zelf, voor de organisatie zelf, omdat zij mensen gelijk ik ook de kans krijgen.
0: Ja,
1: de kans om geven om te mogen meedoen. Ja.
0: Draag je dat pak nu nog, Erik?
1: Dat pak ga ik inderdaad nog dragen, want ik ga het eigenlijk koesteren, gelijk mijn eigen trouwkostuum, als ik dat mag zeggen. Maar ik ga het inderdaad nog dragen. Dus ik heb het nu vandaag wel niet aan.
0: Nee, nee, maar.
1: Maar anders, voor bepaalde shoots of zo, ga ik het wel zeker wel nog dragen. Ja, ik heb het nog bij bepaalde shoots nog wel al aangehad. En dat ik mij eens ga presenteren, probeer ik dat toch nog wel, zeker wel. Dat is een pak dat binnen 5 jaar nog altijd mooi gaat zijn.
0: Ja, ja, twijfel het niet aan, dat gaat uiteindelijk zijn. Hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Oké. Zijn er nog dingen die jij nog even aan ons wil vertellen, eventueel?
1: Ja, dus ik wil eigenlijk mededelen, als ik mag. Dus dat er inderdaad mensen die zich willen inschrijven, dat het best kunnen doen. Dus, ja. Maar je hebt er verschillende leeftijdscategorieën in. Dus je hebt dan de leeftijdscategorie van de manhunt, dat is voor de leeftijd van de jongeren van 18 tot 32 jaar. En dan heb je de gentleman, dus waar ik dus toe behoorde, dat is van de leeftijd vanaf 33 jaar tot, dat staat geen eindgetal op. En voor België, voor gentleman mogen ook mensen van België meedoen. Voor de manhunt niet, dat is echt de titel, dat is internationaal bepaald, moet van Nederland zijn. En voor de gentleman mag België ook meedoen. En ik zou dus eigenlijk alle heren en mannen willen aanraden, van wil je een bepaalde nieuwe uitdaging, wil je graag model zijn, wil je anderen inspireren, of gewoon, kijk, wilt je die uitdaging aangaan, schrijf je gewoon in. Ja. En dat kan je dus doen via de
0: website
1: van www.manhuntnederlands.nl. En dan streepje aanmelden. Ja. En de nieuwe casting gaat dus doorgaan dus op 11 april 2027. Maar de verdere gegevens zullen de kandidaten dan wel bekend gemaakt worden van waar het te doen is en zo.
0: Ja.
1: En nu, afgelopen jaar was het in een hotel in Amsterdam. Maar dat kan elk jaar gaat het wel iets anders zijn. Ook het concept eigenlijk, zo wat ik heb gevolgd gehad. Ieder jaar is het heel anders, dus het is nooit niet identiek hetzelfde en dat is ook wel uitdagend voor.
0: En uiteraard ga je volgend jaar opnieuw meedoen om je titel te verdedigen dan?
1: Ik ga wel gaan kijken, maar ik ga niet meer meedoen. Ik heb mijn titel nu, ik ben er heel trots op, dus ik ga niet meer meedoen voor de Gentlemen of the Netherlands. Maar ik wil wel aanwezig zijn in de zaal en ook en voor de anderen ook te motiveren eigenlijk van dat ze het moeten volhouden en dan moeten voor blijven gaan. Mm-hmm. En ik wil ook wel in de zaal gaan zitten of aanwezig zijn om een keer van de andere zijde te bekijken. Ja. Want ik sta op het podium en ik denk het is zo en zo en hier en daar krijg je wel filmpjes door. Maar hoe dat het de show helemaal is verlopen van A tot Z.
0: Dat zie je niet.
1: Dat ziet je dus niet. Dus daar heb ik volgend jaar wel de kans voor.
0: Oké.
1: Dan kom ik supporteren voor de nieuwe kandidaten.
0: Fijn. Dat is mooi om af te sluiten, denk ik, Erik. Dus iedereen die dan wil, kan zich dus inderdaad bij die website melden. En dan hebben we misschien volgend jaar terug opnieuw een Belgische winnaar.
1: Ja, wie weet.
0: Alleszins een winnaar voor België sowieso.
1: Want ik ben de allereerste, als ik dat nog mag vermelden, die deze titel dus heeft. Dus vorig jaar was het geen titel uitgereikt voor Mr. Gentleman of Belgium, maar wel voor de Netherlands. Er was wel een second runner-up van België. Maar ik ben dus nu de allereerste die deze titel mag dragen. En ik ga die ook dus met fierheid en trots dragen. Dus het hele jaar en ook de komende jaren.
0: Ja, je blijft dat eigenlijk. Hè?
1: Ik blijf dat natuurlijk. Mijn titel niet afgeven, ben ik wel heel blij om. Maar wie weet gaat er volgend jaar een opvolger zijn en anders. We moeten er gewoon voor blijven gaan. Dus gewoon alles geven van dag één tot de laatste moment eigenlijk. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Ja.
1: Dus gefocust blijven en 100% voor blijven inzetten. Als je iets wilt bereiken, dat hoort er dan gewoon bij. Ja. Ooit bij elke wedstrijd eigenlijk.
0: Hele mooie boodschap. Niet alleen voor deze wedstrijd, maar ook voor het leven, zoals je zegt.
1: Ja, ja.
0: Dus we hebben hier ook het afgelopen kwartier heel wat bijgeleerd, denk ik, wat dat betreft.
1: Okay. Dank je wel.
0: Dank je wel, Erik. Ik zou zeggen, moest er dan in Spanje een prijs uit de boom vallen, om het zo eens te noemen, dan ben je natuurlijk terug welkom. Laat dat maar iets weten.
1: Oké, dank je wel, Erik, in ieder geval. En dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, ook bedankt.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: En kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

0: Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.